got on balls, hij heeft wist eens boven dit haar. Wist eens boven ampulie en die wist steinen. Jetzt nog maar nog een, en de rat, du sie zegt, was gisch